Ujala Radio Headlines. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf zal enkele weken in beslag nemen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

You are. Ujala Radio Headlines. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf zal enkele weken in beslag nemen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, laat je stralen.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden, die vastzitten in de Persische Golf, zal enkele weken in beslag nemen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: तो हम चलते हैं। अच्छा,

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege de verwachte hitte. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: मेरा छोड़
1: You are
2: Ujala Radio Headlines.
3: Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege de verwachte hitte. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: BNR.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar wat langzamer te rijden. Bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Een kleine 10 minuten extra heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda-Gorkum ook file tussen Nieuwendijk en Knopend Gorkum. Ongeveer 10 minuten. De weg is een stukje verderop helemaal dicht door werkzaamheden. Je kunt het beste omrijden via Knopend Del. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wakker worden, wakker worden, wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op UR, Ujala Radio.

half zeven geweest in de uitzending van Ojala Radio. Goedemorgen Nederland, fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. Namens directie en crew heet ik u allen heel heel hartelijk welkom op deze donderdag 25 juni 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satsriyakal, assalamu alaikum.

Good Day with RJ is dus nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten en uiteraard ook weer de mooie liedjes die ik voor u heb uitgekozen. En ik wacht op uw appjes. Goedemorgen.

Zo, en met dit prachtige lied uit de film Pulpul Deel Kepaas, Soen Le Rup, zijn we dus het programma van start gegaan. En dan heb ik eentje uit de film Betlapore en dit is ook weer van 2015.

En nu weet ik wel dat dit heel erg mooi is, maar dat is dus die andere versie. Ik wilde de rustigere versie hebben voor je. En dat was de geremixte. Deze wilde ik voor je hebben.

Een heel goede morgen aan u allen toegewenst. En fijn dat u bent afgestemd op Ojala Radio. En ik zie de appjes al lekker binnenkomen. Dank je wel ervoor. Even wat rek- en strekoefeningen doen. Dan voelt het lichaam ook weer wat lekkerder aan. Voor de iets wat oudere mensen, als je opstaat, niet direct opstaan. Rustig een seconde of twee, drie blijven zitten. Voordat je dus opstaat.

0: Ja, en welke van ze was nou jouw lievelingslied? Ik weet dat heel veel mensen van deze twee liedjes hielden. In de tijd was het ontzettend populair. Maar weet, na een tijdje, je hoort die dingen bijna niet meer. Dan denk je van, hey, dat heb ik lang niet gehoord. Gina Gina bijvoorbeeld, of deze Milo Hotou. Ik hoop dat u er ook van hebt genoten. Dat was dus van Tony Kakker, een van zijn grootste hits geweest. Zo, en dan is het nu 7:15 in de uitzending van Jala Radio. Even kijken welke ik nu voor je ga zetten. Zal ik die zetten of deze zetten? Nou, weet je wat we doen? Uit Agnipot. SP Balasubramaniam samen met Alka G. Ja, Alka die komt heel af en toe nog wel in het openbaar. Niet erg veel. En als het even kan, is ze ook nog met een rolstoel. Soms loopt ze nog wel eventjes. Maar hele lange stukken doet ze niet meer. Lijkt alsof ze vanaf haar gehoorproblemen heeft. En ja, één kant hoort ze dus niet. En dat maakt dus dat zij zich heeft teruggetrokken uit de zangwereld zo'n beetje. En ook vanuit het publiek. Ze ziet er nog altijd goed uit, daar niet van. Maar ja, zingen gaat nou moeilijker als je dan niet echt hoort wat je zelf meer zingt. Want ook de andere kant wordt wat gevoeliger. En je evenwicht gaat er ook aan. Dus vandaar dat er voor de zekerheid wel iemand met een rolstoel achteraan aanloopt. Voor het geval dat. Anyway, laat ik maar hier.
1: Mijn hero!
2: ये क्या करती
1: मेरे जानो
2: मुझे डर लगती है
1: मेरे बालम
2: तेरा भाई हमको मारती
1: तुझे सलाम मेरे हीरो मेरे जानो मेरे बालम तुझे सलाम
2: अय्यो कृष्णन अय्यर यम ये के इतने सारे नाम
1: तूने क्यों मुझे बचाया
2: बस अपना फर्ज निभाया
1: क्या तू कुछ भी कर जाता
2: कर जाती
1: नहीं कर जाता बोलो
2: अच्छा अच्छा कर जाता
1: मेरे लिए मर जाता
2: हाँ मर जाता
1: ओह माय गॉड यू आर इन लव
2: हाँ यू आर इन लव

Ja, dat was heel leuk, hè? Kisco Tapata van Alka en Espibella Subramanian uit de oude Agnipat. Een van de eerste, kan je zeggen. Want geheid in de jaren 40 of 50 was er ook een Agnipat. Zo heb je dat vaker, dat er die songs van een tijdje geleden, die titels dan van films weer terugkomen. Of het is in een lied geweest, dat ze dan dat nemen als titel voor een movie tegenwoordig. Ja toch? Anyway, we gaan door met deze. En even kijken, is het deze die ik wil? Ja. Jani Mujekia Huare. En nee, dat is niet uit die genre. Dit is uit de film Bazi. Udit Narayanan Sadhana Sargam.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoestingen in het land. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist in Dumeer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker en drukker te worden onderweg. Er zijn zelfs de 100 kilometer file in totaal al gepasseerd. Op de A2 is het druk bij Eindhoven als je onderweg bent vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp een half uur door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder de A2 naar Utrecht, daar file voor knooppunt Del. 16 kilometer vanaf Rosmalen, ongeveer 30 minuten door een pechgeval. En op de A12 Den Haag-Utrecht wordt langzamer gereden tussen Harmelen en Houten. 10 kilometer, 25 minuten, komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ, goedemorgen met RJ. Hallo RJ, goedemorgen RJ, hallo. उजाला के साथ घर घर में ऑटो में चाहे जहां पर भी है आप उजाला ही उजाला सुनते हैं उजाला के साथ अनहेल गुड मॉर्निंग मैट आर जे गुड मॉर्निंग

7 minuten over 7 inmiddels geworden. En mensen beginnen nu al te denken van baperen, morgen wordt het nog warmer. België heeft voor vandaag al code oranje of zo gegeven. Wat heeft België nou gedaan? In elk geval, het is behoorlijk heet. Dus die codes komen van links en rechts aan je toe. Maar goed, ik heb appjes gehad van Asja uit Haarlem. Dankjewel voor je appje, meis. Ook de groeten aan de kinderen en de kleinkinderen. Ook Wimla daar in Den Haag wens ik een mooie dag toe. My matchmaker, hartelijk welkom. Goed geslapen met deze hitte? Ja, valt niet mee, dat weet ik. En ook zus Lina in Enschede, een hele mooie dag ook aan u toegewenst. Ravien, dankjewel. Na een paar dagen heb ik je weer gehoord. Maar goed, je bent er. Dat is fijn. En werk ze ook weer voor vandaag. En ook Joyce Lekjeseren is weer van de partij. Fijn dat je erbij bent, meis. Ook Imroji. Ja, u heb ik ook een paar dagen niet gehoord. Maar goed, misschien was u bezig of was u een beetje weggegaan. Dat is begrijpelijk. En Kees. Kees die geniet van Good Day with RJ. Hartelijk dank. En je zegt op zo'n hoogte, dan is het wel wat koeler. Nou, ik wens je dus een hele fijne werkdag toe daar op die hoogte, 30 meter. En ook Marianne uit Groningen, een fijne dag ook aan jou toegewenst. Ook fijn dat Lutschman G vanuit Scheveningen weer een appje heeft gestuurd. Weer tennissen vandaag. En Ria. Ja, jij denkt aan morgen. Wat gaat er nu alweer gebeuren? Morgen alweer zo heet. Dat zullen we nog even tegenaan moeten gaan. Maar volgende week wordt het dan weer wat minder. Dus daar gaan we dan weer vanuit. Anyway, laten we gaan beginnen met de songs die ik voor u heb.

Hey Giovanni, to isko hona he. Oké, met die song zijn we dus het programma van start gegaan. Dan ga ik naar deze.

krap tempo is dat. En ik ben benieuwd als de film ook net zo mooi is als de liedjes die ik hier allemaal binnen heb. En dit is ook weer eentje van een tijdje geleden, maar oh zo mooi. Marshmallow samen met Pritam Chakravarti. Biba.

0: niet.
1: Kibbie banatje die. Ja, van Biba gaan we daar deze. Moe miet hakkerade. En dat was ook een grote hit geweest in 2013.

Voor degenen die allemaal goed hebben gewerkt op school. Of nu ook nog altijd druk bezig zijn met hun toetsweek. Dan is het dat je op den duur gaat zeggen, moemiet hakkerade. Dat je ze dan eventjes kan laten voelen van, kijk eens, ik heb goed gewerkt. Ja, toch? Dus als je nog een dag hebt te gaan, vandaag en morgen dus. Dan zeg ik tegen jou, succes!

Zo, en dat was ook zo'n lekkere song uit de film Jip Harry met Sir Joe. Ja, heel veel van de opnames waren hier in Nederland gemaakt, hè. Het was een hype toentertijd, hoor. Sjaarop Khan en Anoushka. Ja, die waren dus hier. Anyway, we gaan doen het even rustig aan voordat we naar de nieuwtjes toe gaan. Wat ons

Wat een geweldig lied is dat uit Mater Bhumi. May war rest in peace. Ja, dat hopen we natuurlijk allemaal dat het wel gauw gebeurt. Afgelopen zal zijn met al dat gevecht. En wat de sport betreft. Ja, van Oranje weten we wel. Die is een hype geworden daar in de VS hoor. Overal zit men erachteraan. En dat is natuurlijk geweldig voor de jongens. Geef ze misschien kracht om door te gaan. En vol te houden en vooral succes te boeken. By the way, Mieke, dankjewel voor je appje een fijne dag toegewenst. Ook Yvonne Doulet wens ik een mooie dag toe. En Sudesh, hartelijk dank. Een fijne dag ook voor jou. Het is een Garmagram Day. Dus ook Mila wens ik een fijne dag. Chandra, hartelijk dank voor je appje. En Raj, ja, gewoon lekker binnen blijven vandaag dan, hè. Want je weet maar nooit met het weer. Al zeg ik te voldoende drinken, al zeg ik wat dan ook. Het is je lichaam die het aangeeft. En vaak zegt mijn lichaam niets van ik moet drinken nu. Ik moet mezelf dwingen om te drinken. Dus dat doe ik dan maar. Maar soms heel lastig hoor. Echt wel. En ook, even kijken, een goedemorgen RJ. Dat is dus van Gisla. Hartelijk dank Gisla. En werk ze ook weer als je strakjes naar het werk toe gaat. Meestal begin je heel vroeg. En dan heb ik om 5:30 al een appje van je binnen. Maar vandaag ben je wat later. Dus dat wil zeggen dat je vrij bent of je begint later. Dat kan ook. In elk geval, wat je ook gaat doen, een mooie dag toegewenst. Zo, dan is het tijd geworden om met de nieuwtjes van start te gaan. We beginnen met Venezuela. Want Venezuela is vannacht opgeschrikt door twee zware aardbevingen vlak na elkaar. Er zou veel schade zijn en er wordt gevreesd voor een ramp van grote omvang en veel slachtoffers. De bevingen werden ook op Curaçao gevoeld en daar lijkt de schade mee te vallen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en vonden volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS... nog geen minuut na elkaar plaats. De bevingen werden gevolgd door een zware naschok met een kracht van 6,9, nog geen half uur later. En volgens persbureau AP gaat het om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in een eeuw. De noodtoestand is uitgeroepen in het hele land. Het epicentrum van de bevingen lag minder dan 200 kilometer ten westen van de hoofdstad Caracas, in het noorden van Venezuela. De bevingen trof het land even na 6:00 s'avonds, gisteravond lokale tijd, en het was toen vlak na middernacht in Nederland. Oké. USGS die liet weten rekening te houden met een grote ramp en hoog dodental. Mogelijk tussen de 10.000 en 100.000 mensen. De autoriteiten hebben nog geen schattingen bekendgemaakt van het aantal doden en gewonden. Maar het is wel al duidelijk dat er mensen zijn omgekomen. Het is allemaal heel erg heet. En je weet het, al die festivals die er dan zijn. Men vreest ervoor. Want ze drinken verschrikkelijk veel. En dat kan maken dat je dus ziek kan worden daarvan. Dus, het Belgische... even kijken hoor, waar ben ik nou weer? Ja, hier zo. Hier moet ik zijn. Ja... Hardstyle Festival DEFCON.1 in Biddinghuizen die laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. Alleen mensen met een weekendticket die mogen dus naar binnen. Mensen met een dagticket voor vrijdag worden dus geweigerd.
De organisatie zegt dat de maatregel de enige optie was om het festival door te kunnen laten gaan. De combinatie van hoge temperaturen en het aantal bezoekers op vrijdag en zaterdag zorgt voor een risico dat ze niet willen nemen. Op social media wordt er verschillend hierover gereageerd. Een bezoeker wijst erop dat het al langer duidelijk was dat het heet zou worden. We hebben ook al betaald voor de reis, ons hotel en dagen vrijgenomen van het werk. DJ duo D-Block en Estefan heeft begrip voor het besluit. Met de hitte is dit waarschijnlijk de enige verantwoorde beslissing, al breekt het ons hart. Ja, dat is natuurlijk ook zo, want je moet nagaan, mensen zuipen, zo maken ze, zo vieren zij dus festivals. Het is eenmaal drank en drugs, kan je zeggen. Maar ja, ze hebben liever dat de mensen veilig zijn. En dat is maar goed ook. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in urenlange files op de snelweg de M25, zo schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus die riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde dat een vrouw die al 8 uur... dat een vrouw al 8 uur vast stond. Het is 40 graden in haar auto, ze heeft kinderen bij zich en je water raakt natuurlijk ook op. Dus er moest dringend hulp komen daar zo, op de snelweg. En een persoon die raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Woensdag was het de warmste junidag ooit in Engeland. En in het zuiden werd een maximum temperatuur van 36,1 graden gemeten. Ja, we hebben ook hier zo te maken met de hitte. Dus we moeten ook voorzichtig zijn. Laat kinderen absoluut niet alleen in de auto achter. Ook al moet je even snel die roti aan de overkant gaan halen. Nee, doe dat liever niet. Want je weet maar nooit wat er allemaal kan gebeuren. Kom, dan gaan we maar weer even naar muziek. En ik had daar net een mooie die ik voor je wilde afdraaien. Maar nu moet ik het even zien te vinden. Waar is hij nou weer gebleven? Ik heb hem hier. En ik wens je heel veel plezier met deze uit de film Raste Kapater. Asha G.

Dan gaan we even door met de andere nieuwtjes. Ja, Auntie Jessie, ik weet het. Ik spreek je strakjes. In elk geval, NAVO-baas Mark Rutte heeft Donald Trump in het Oval Office proberen in te pakken met grafieken die de Amerikaanse president prijzen. Rutte stond tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis op uit zijn stoel om een presentatie te geven over de Trump Trillion. Mark Rutte weet inmiddels precies hoe hij Trump moet bespelen, zegt correspondent Erik Mouthaan over de presentatie van de NAVO-baas in het Witte Huis gisteravond. Het lijkt een wat kinderlijke benadering, maar Rutte heeft geleerd dat je Trump moet vleien. In dit geval met mooie statistieken waarin hij goed naar voren komt. En dat is nu eenmaal de fase waarin de leider van de NAVO in zit. Rutte wordt al Trump-fluisteraar genoemd en staat erom bekend zoete broodjes te bakken als hij bij de Amerikaanse president is. Zo hoopt hij de grillige relatie tussen Europa en de VS wat te verzachten. Ja, hij heeft dus echt wel zijn best gedaan daarvoor. Rutte gebruikt alle trucs uit zijn trucendoos om Trump aan zijn kant te houden. Hij moet de leider van de grootste militaire macht te vriend zien te houden, zeggen bijna allemaal. En bovendien meent Rutte echt wat hij hier zegt. Hij vindt dat het een verdienste van Trump is dat Europa is gedwongen om meer te doen voor de eigen veiligheid. Hoewel Trump gevleid leek door Rutte's presentatie, uitte de Amerikaanse president even later tijdens het gesprek toch kritiek op NAVO-landen. Zo haalde hij uit naar Spanje, Italië en Groot-Brittannië, die volgens hem te weinig meebetalen of de VS te weinig helpen bij bijvoorbeeld de oorlog met Iran. En Trump die zegt alleen maar: ik ken uw irritaties. Maar kijk naar de getallen. 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf de Europese basis. En Trump kwam later ook nog met de opmerking dat hij waarschijnlijk iets zal doen waar Turkije blij mee zal zijn. Nou, en dat zei hij nadat een journalist had gevraagd of Turkije F-35 gevechtsvliegtuigen van de Amerikanen mag krijgen. Nou, we zullen zien als hij dan inderdaad zich zal schikken en zich inderdaad gevleid voelt dat hij toch wel anders zal gaan denken. In elk geval, we hebben nog een andere song hier. Nee, we gaan nog niet naar een liedje. Eerst dit. Scholen zouden structureel aandacht moeten besteden aan rouw, niet alleen als zich sterfgevallen voordoen. Daarvoor pleiten psychologen, pedagogen, rouwonderzoekers en andere experts. Praten over verlies kan voorkomen dat kinderen na het verlies van een dierbare te lang blijven hangen in het verdriet en problemen krijgen. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 jaar heeft een dierbare verloren, zo bleek uit een eerder onderzoek. Het gaat om bijvoorbeeld om iemand uit het eigen gezin, een opa of een oma of een goede vriend. Maar het kan ook iemand zijn uit de klas die kwam te overlijden. Kinderen komen ook regelmatig met het onderwerp in aanraking door gebeurtenissen in het nieuws, zoals het dodelijke verkeersongeluk op een schoolkamp in Zeeland, of door het overlijden van een bekend persoon, zoals de presentatrice Diewertje Blok of de jonge influencer Jade Cops. Rouw wordt niet expliciet genoemd in de kerndoelen van het basisonderwijs. De eisen voor het les- en toetsmateriaal, dat is toch wel altijd rekenen, schrijven, dat soort dingen. Taal, dat is wat je krijgt, maar dit niet. Op de meeste basisscholen wordt er geen les over gegeven, zo blijkt uit een rondgang van het NOS Jeugdjournaal. Ook op de PABO is rouw geen verplicht onderdeel. Daardoor krijgen niet alle leraren in wording les over hoe ze kinderen zouden moeten kunnen helpen. Ja, het zou maar goed zijn om dit toch maar ook erin te brengen.
kan zijn dat ze in het begin niet veel aan hebben. Maar dan denken ze van, ja, maar wat hebben we nou daaraan? Maar het kan wel helpen. Goed, we gaan weer even door met de muziek hier bij Ojala Radio.

Oké, en dan was ik even op zoek naar een liedje dat ik straks ga draaien voor je. Maar nu eerst een sportje, want we hebben allemaal ook naar sport gekeken. Nou, sommigen kunnen niet kijken, want er komt op zulke rare tijdstippen. Ja, het tijdsverschil is groot. Maar goed, de afgelopen nacht werden de eerste 6 duels in speelronde 3 van de poolfase gespeeld. In pool A, B en C werden de laatste duels tegelijk gespeeld. Met 20 goals in 6 duels was er genoeg spektakel. En dit gebeurde er dus terwijl jij sliep. Zwitserland-Canada 2-1, Bosnië-Herzegovina. Qatar, dat is dus 3-1 geworden. Brazilië-Schotland 3-0. Marokko-Haïti 4-2. Tsjechië-Mexico 0-3. En dan hebben we ook nog Zuid-Afrika en Zuid-Korea die hebben gespeeld tegen elkaar. En dat werd dan 1-0. Nou, het belangrijkste eerst. Want het is dus duidelijk tegen wie Oranje na het weekend kan gaan spelen in de 16e finales. Het team van bondscoach Ronald Koeman speelt komende nacht, 1 uur 's nachts, in Kansas City. Eerst nog tegen Tunesië. En dat na 2 ruime nederlagen. Tunesië dus, 5-1 tegen Zweden en 4-0 tegen Japan. Al eigenlijk dus is uitgeschakeld. En we weten dus dat Oranje dus nu tegen Marokko zal moeten uitkomen. Zo gaat dat allemaal, hè. Zo gaat dat allemaal.

Oké. Dan gaan we nu even richting de 70s. Want dat moet ik nu ook nog weer voor je gaan zetten. Tijd gaat vandaag heel erg snel hoor. Maar ik had eerst een ander liedje klaarstaan. Maar nu moet ik het toch weer omgooien. En als ik hem omgooi, dan ga ik naar deze. Want gisteren heb je misschien al een klein stukje van gehoord. Dus gaan we het nu toch maar gelijk voor je afdraaien.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseur pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoesting in het land. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en telt nu zo'n 280 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwebrug is de weg weer vrij, maar vanaf Gouda duurt de reis nog 30 minuten langer. Een stukje verderop op diezelfde A12 naar Utrecht viel het tussen Harmelen en Houten. 8 kilometer en 20 minuten, daar is nog steeds één rijstrook dicht. Dan een pechgeval bij de A12 naar Utrecht vanuit Arnhem. Vanaf Veenendaal ongeveer een half uur vertraging, 15 kilometer langzaam rijden. En tot slot een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf ochtend 11 kilometer en 40 minuten, de rechter rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abuja Radio. Tujanetoch. Tujanetoch. Abuja Radio. Sabse barkawala.

Zo, en inmiddels geworden 9 minuten over 8. En ik heb ook de appjes allemaal kunnen doornemen. Andrew en Chitra, dankjewel daar in Maarssenbroek. Voor jullie appje ook een mooie dag toegewenst aan de mensen in Amsterdam Zuidoost. Aan zus Amina bijvoorbeeld. Zus Iden ook. En zus Nasmoen, ook voor jullie allebei een hele fijne dag toegewenst. Ook Nazo, die ook altijd luistert naar Rojava Radio met een half oor. Ja, ik weet het hoor, ik weet alles. En ook Paris en Gerda Moerli wens ik een hele fijne dag toe. Het is warm, dus we moeten het hoofd koel houden. Een fijne dag ook aan Henny en Shirley daar in Den Haag toegewenst. Hi, Haji Abdul Wahab Dennis. Welkom ook. Ook in Zoetermeer luistert men naar Ujala Radio. Dankjewel, Ashmi. En Ravi, die is al naar het werk. Ik heb het even niet goed gelezen, denk ik hoor. Maar in elk geval, Armaan die gaat zo meteen de deur uit. En ook Kiwi, die is al, heeft al ontbeten. En mijn broer Akesh, die is ook erbij. Die is ook van de partij. Nou, weet je wat? Wij gaan nu gelijk naar de 80's. Waar heb ik mijn 80's song nu gelaten? Dat is deze die ik graag met je wil delen. Een heel leuk liedje. Angrezi me bolo. I love you.

Prem Chopra ook mijn moeder in. Heel veel sterartiesten hebben dus hierin gespeeld. Music bij Radio Roshan. Wat een geweldig lied is dit. Heeft nog andere mooie liedjes hoor. Uit 1982. Oké, ik kijk nog wat ik voor je heb aan bijzondere weetjes. Dus dan krijg je het straks wel van me te horen. Maar voor nu wil ik toch even naar deze gaan. Daisy en Trek Hoshaal, ook Rajat Nagpal, heeft ook hieraan meegewerkt. Imi, alle Imi's bij deze gegroet.

0: wat een song was dat ook weer, hè. Allemaal van die prachtige liedjes krijg je te horen hier bij Ojala Radio. Yeah. In Good Day with RJ. Wat zeg je?
1: This is different, you know, because it is funk, funk, funk.
0: Is it funk, funk, funk? Okay then. Dille Lena. Okay, dat is dus uit de film Ozar. En dat is de, ja, kan je bijna zeggen, een of andere remake van Macarena.

0: Elena.
1: Now that we have heard the song, which is supposed to be different, how different? You find out, okay? Funk, funk, funk, defunk.
2: Zo, dat was weer even een geweldige zang. Nu even kijken wat ik hier voor je heb. Ja, deze is ook wel leuk om weer voor je af te draaien. Het is wel een flinke uptempo. Roep die rij.

En dat was weer zo'n heerlijke song hier bij Ojala Radio. Prabha, fijne dag ook aan jou toegewenst. Ook Auntie Jessie wens ik een hele mooie dag toe. En ik zie dat Jasmin driftig aan het typen is. Want ja, je zit waarschijnlijk weer in de metro, hè, op weg naar het werk toe. Dus een hele fijne dag aan jou toegewenst. Ja, dat was inderdaad in een trendy outfitje gestoken. Zo zeg ik het altijd. En dan heb ik ook nog goeiemorgen, zie ik hier, RJ. Ach, dat is van Leila. Leila, dank je wel. Ook voor jou een super mooie dag toegewenst. Ja, het is wel warm, hoor, daar niet van. Maar we klagen niet, hè. Maar straks is het alweer koud. Dan hebben we weer maandenlang die kou dat we gaan zeggen van waar blijft die zomer nou? Nou, nu heb je de zomer, hè. Maar het is bijna niet uit te houden. Binnenblijven is dan een optie. Maar als je naar de dokter moet gaan of als je afspraken hebt lopen, dan moet je wel eruit gaan. En dan is het puff geblazen. Anyway, de weetjes die ik vandaag voor je heb, laten we het vandaag op de dieren gooien. De tong van een giraf. Ja, daarover gaan we het even hebben. De tong van de giraf, deze is blauw-paars van kleur en kan wel 45 tot 50 centimeter lang zijn. En is zo sterk dat de giraf er probleemloos de stekels van een acacia mee kan plukken. Is wel behoorlijk lang, maar ja, wat wil je ook? Het is ook zo'n flink hoog dier. En de kolibrie is de enige vogel ter wereld die zowel achteruit als ondersteboven kan vliegen. Dat wist je niet, hè? Nee, ik ook niet. Maar dat lees ik dan nu allemaal. Ja, dat zijn van die dingen die je alleen maar hoort hier bij Ojala Radio. En dan laat ik de dieren eventjes achterwege. En wat is nou typisch Nederlands? Nou, lange Nederlanders, ze weten het. Overal waar je komt, zie je van die grote lange mensen, dan weet je meteen, ah, Nederlanders. Maar ja, het kunnen ook Duitsers zijn, want die zijn ook heel groot. En lange Nederlanders, laten we het even daarop houden. Nederlanders behoren tot de langste mensen ter wereld, met een gemiddelde lengte van ongeveer 1,84 meter voor de mannen en 1,70 meter voor de vrouwen. Dat wisten we eigenlijk al zo'n beetje, maar is fijn om het eventjes te benadrukken. En dan, Amsterdam is in zijn geheel gebouwd op miljoenen houten en betonnen palen die in de modderige bodem rusten. Daarop is Nederland dus gebouwd. Maar dat was vroeger een en al water. Dus op miljoenen houten en betonnen palen is Nederland dus gebouwd. Maar hopen dat het goed blijft gaan, hè. Terug in de tijd met deze prachtige song, Jacob Heer.

Jup Kabi, wat een fantastisch lied. Was ook een grote hit in der tijd. Even kijken, wanneer was dat ook alweer? 2006. Dus vanaf toen was het een great hit geweest. En nog steeds, als je het hoort, dan denk je, wauw, wat een liedje.

Oh ja, Mashuka Mashuka. Wat een geweldig liedje is dat ook weer. En dan heb ik deze Chikri Chikri song uit de film Paddy nog voor je. Een fijne dag aan u allen toegewenst. Ik weet dat het moeilijk is met dit warme weer om er doorheen te komen. Voor velen is het binnenblijven geblazen, vooral als je last hebt van hooikoorts. Dan hou ik gewoon de ramen dicht hoor. Maar ja, als ik op het werk moet zijn, dan moet ik er zijn. Maar dan zit ik wel lekker in de airco.

Zo, degene die allemaal alweer terug zijn van weg geweest. Ja, moet je straks weer aan de slag, hè? Nou, is het weer aanpakken geblazen. Maar dan is het gedaan met jouw vakantie. Maar goed, de anderen die kijken nu uit naar waar zij naartoe zullen gaan. Anderen hebben dat al lang moeten opgeven. Dat ze zo en zo'n periode vrij moeten zijn. Ja, want anders kom je er niet uit. Een fijne tijd voor de vakantiegangers hier in Nederland. En een fijne tijd voor de anderen die dus vakantieplannen hebben om met vakantie.

lippenstick lagake. Ja, dat kan wel een eeuwigheid duren voordat die vrouwen klaar zijn met hun make-up, hè. Maar, ach, dat hoort er nou eenmaal bij. Dat de mannen geduld moeten hebben met ons, want we weten het toch. Maar ja, soms kunnen mannen ook lang erover doen voordat zij weer klaar zijn met zich klaarmaken. Ook die hebben dat probleem. Maar ik blijf nog even bij de vrouwtjes, want die hebben daar altijd een probleem mee. Oh, die lippenstift past nou niet bij die kleding. Dan moet je weer een andere gaan zoeken. In mijn tas heb ik zeker 4, 5 lippenstiften. En iedere keer ga ik weer om een nieuwe te kopen. Dus dan heb ik zo zeker 10 in mijn tas. Als ik die tas moet uitschudden, komt alleen maar lippenstift uit.

Lipstick Legake. En dat was van, even kijken, Sean en Pyle Dave uit Great Grand Musty uit 2016. En ja, zo vaak draai ik geen chutneys of local sound. Maar met zulk weer, dan haal ik bepaalde liedjes wel erbij hoor.

0: Waar, waar, waar. Ja, van zulke liedjes houden we wel, hè. Daar worden we lekker vrolijk van.
1: Hi, I'm Katrina Kaif.
2: Hi, everybody. This is Malaika Arakhan.
3: Hi, I'm Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ja, en dit moest er ook nog achteraan komen. Raghav Sachar.

Oké, dan ja, Kees, dank je wel. Fijn dat je geniet van Ojala Radio, dat is de bedoeling ook. En Wies, ach, wat is het toch altijd leuk om jouw appjes te krijgen, hoor. Want de een na de andere compliment krijg ik van je. Alweer, een paar dagen geleden, alweer een en al gezelligheid op de radio. En dan ook weer een paar dagen geleden, of was dat gisteren ook alweer, wat een feest op de radio. En vandaag schrijf je ook weer zo complimenteus. Dankjewel voor het geven van een spectaculair begin van de dag. Kijk, zo wordt de mens dan wel weer vrolijk van, toch? Dan kom ik met plezier morgenochtend weer, hoor. Dus als jullie allemaal zo blij zijn om het te horen, dan ben ik blij om er ook weer te zijn. Signing off voor Ojala Radio. RJ, Shubdin ik Mubarak Din. Namaskar. Allah is gate, gungunate, ormuskurate, rekala. Graag tot morgenochtend om 6:30, dan ben ik er weer. En voor strakjes nog heel veel plezier met omroepers die er dus komen. Vandaag is donderdag, dus hebben we zeker Rutten ook weer erbij. Vanavond. En chai koffie, die is er ook tussen 12 en 1, als ik me niet vergis. Je kan niet de hele dag luisteren naar de radio, maar ik probeer het wel. In elk geval, zo strakjes na de commercial break, de berichten van overlijden. Mritju Samadjar. Dus wat mij betreft, tot morgenochtend om

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin het, door Zalgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valhe, door Shadi Hone Valhe. Ja, Kizika Moenne Sanskar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan & Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding & Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minan Bay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: You are.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Op een paar plekken is het nog steeds behoorlijk aansluiten. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege werkzaamheden en mensen rijden nu dus om. Verder goed nieuws vanaf de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf Nieuwebrug. Dan nog de A27 tenslotte, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een file van 30 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Mensen staan nu in de file voordat ze kunnen beginnen met de omrijroute. Die loopt onder andere via knooppunt Del. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: You are...

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de A, maar er zijn nog een paar plekken die opvallen. Het was sowieso al druk op de

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de twee zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude, 10 kilometer en 50 minuten. Komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het aantal consulten daalde met 8% naar bijna 147.000. Tegelijkertijd nam het aantal gevallen van gonorroe, syfilis en HIV toe. En dit baart SOA AIDS Nederland zorgen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. 5 medepassagiers van het Air France vliegtuig uit Kinshasa zitten uit voorzorg 21 dagen in isolatie. De arts werkte voor hulporganisatie Alima in het oosten van Congo, waar momenteel een grote uitbraak van de besmettelijke ziekte heerst. Het vliegtuig landde dinsdag op Paris-Charles de Gaulle. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een 4e verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de 2 zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en heet. Behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer en 30 minuten extra komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is daar sowieso al drukker dan anders, komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Dan naar de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Ommedijk kun je er geen gebruik van maken. Verkeer kan beter omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: is Ujala Life.
1: Ujala Life.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden getroffen door twee zware aardbevingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
4: You are. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer.

You are. Ujala Radio Headlines. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam, is besmet met ebola. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden getroffen door twee zware aardbevingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical! 4 juli bestaat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
4: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd en er zijn minstens 32 doden gevallen. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. SOA AIDS Nederland ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een SOA te voorkomen. De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Met de overeenkomst voert de EU geen importheffingen in op Amerikaanse kreeft en een lijst van goederen uit de industrie. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
7: Is your business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
8: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: और अभी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een handjevol bijzonderheden. Onder andere op de A4 nog steeds veel vertraging richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude een half uur extra door een politieonderzoek. Eerder gebeurde daar een ongeluk. Verder een spoedreparatie op de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein een kwartier vertraging over 2 kilometer. En tot slot drukte op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haagvlietdam 12 kilometer en 20 minuten vertraging. Daar is dit weekend Concert at Sea. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 24/7. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are wherever you are.

तेनो दिल विच रख लो जाने मन जस्ट वॉक इनटू माय लाइफ जाने मन. या द ओरिजिनल कम्स आउट द फिल्म मैं ऐसा ही हूँ सो बिगिन यारे 2000. Ja, deze gana brengt je meteen terug naar die warme muzikale sfeer van begin jaren 2000. Ja, heerlijk, een vleugje Bollywood en een vleugje ja, Trinidad en Tobago met de geweldige stem van Raymond Ramnarayan van de formatie Dile Nadan. Ja, fijn dat je weer luistert. Tijd om even alle zorgen even op pauze te zetten en de energie even volop aan te zetten. Ja, zoals we dat altijd doen hier bij Ujala. We geven jou altijd een heerlijke muzikale boost.

तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ. Ja, de mooiste liefdes beginnen niet met een plan, maar met een gevoel dat het steeds sterker wordt. En soms zijn er van die momenten waarop je ineens beseft dat iemand ongemerkt een steeds grotere plek in je hart heeft gekregen. Ja, en precies dat gevoel hoor je terug in deze Gana Tera Honelegaho. Ja, komt dus uit de film Ajab Premki Gazab Kahani. En dit is de geweldige stem van Atif Aslam samen met Alisha Chennai. Ja, met die heerlijke sfeer van vandaag, een glimlach op je gezicht en misschien iemand in gedachten. Ja, is dit toch wel een liedje dat perfect past op zo'n moment als vandaag. Ik zeg heerlijke Ghana, ik zeg mooi mooi Ghana. Je hoort het altijd hier, Andunya Kamajur, Hindustani Hit Radio. Orwobi, Amit Jairam Kisaat. Ja, Isbaar uit de film.

Ja, de stem van Mohi Chauhan, organic naam heet Tumse Hi, Din Hota He, Surmayi, Sham Ati, Tumse Hi. Ja, sommige liedjes zijn niet zomaar een hit, het is een gevoel en deze Ghana is daar een prachtig voorbeeld van. Ja, komt dus uit de film Jabwi Met, zo halverwege het jaar 2000, althans de jaren 2000. En ja, tijdens de opnames van de film ontstond een echte romans tussen Shahid Kapoor en Kareena Kapoor. Ja, en daardoor leek die chemie tussen deze twee acteurs op het scherm extra natuurlijk. Ook al was het allemaal geacteerd, er zat wel een beetje realiteit in destijds. Ja, uit de film Jabwi Met, zo halverwege de jaren 2000 kwam die uit. En deze Ghana, ja, ik zei het, het is niet zomaar een hit, het is een gevoel. Ja, laat je meevoeren door de heerlijke magie hier zo bij Ujala Radio. Leun achterover en geniet van elk moment en geniet van elke Ghana. Ja, uit de film Haunted 3D is dit Genmo Genmo.

Ja, Ganneke naam heet Janmo Janam. De prachtige mooie stem wederom weer van Mohit Chauhan. Ja, sommige liefdesverhalen die duren een seizoen, sommige een leven. Ja, en sommige die lijken geschreven voor meerdere levens. En dat is precies het gevoel van deze prachtige Ghana, Janmo Janam. Een Ghana over een liefde die zelfs tijd, afstand en het lot overstijgt. Want ja, ware liefde, ja, je meet het niet in dagen of in jaren, maar ja, in hoe diep twee zielen met elkaar verbonden zijn. Je komt dus uit een horror, ja, horror romantische film. Ja, het kan samen. En de film heet dus Haunted 3 Days. Ja, en dat was de stem van Mohit Chauhan. Ja, de heerlijkste hits. De beste Ghana hier op Ujala Radio. Laat je meevoeren door een heerlijke melodie.

Ja, wanneer het hart spreekt, dan heeft stilte soms meer betekenis dan woorden. Ja, sommige liedjes raak je niet alleen met muziek, maar ook met gevoel. En deze Ghana is daar het perfecte voorbeeld van. Ja, met de magische stem van Rohit Chedi is dit een heerlijke cover uit de film Aja Nachali. Ja, het neemt je mee in de wereld van liefde, in de wereld van verlangen. En je hoort het hier bij Ujana Radio. Het originele kennen we van de stem van Rahat Fatih Ali Khan. En in de clip zie je dan ook de elegante uitstraling van Madhuri Dixit in de film Aja Nachali. Ja, alweer enige tijd geleden dat deze originele Ghana uitkwam. En ja, deze is prachtig mooi gecoverd door Rohit Chedi van de muzieksformatie The Stars uit Suriname. Ja, zet je volume lekker hoog. Laat je meeslepen door de heerlijke beats. En de heerlijkste Ghana hier bij Ujala Radio. Arwobhi Amit Jaramkezat. Het is weer een fantastische dag. En die fantastische dag beleef je natuurlijk bij Ujala.

Je trouwen. Ja, daar gaat deze gana over. Het kan uit liefde, familie of pure chaos. Ja, in Bollywood in ieder geval kan alles. En dat vrolijke, feestelijke gevoel, dat hoor je helemaal terug in deze gana. Via Kerwato G. Ja, een bruiloft gaat niet alleen over twee mensen. Maar het gaat over 100 emoties. Het gaat over muziek en onvergetelijke momenten. Ja, een aanstekelijke gana uit de film Hai Giovanni to Ishke Honahe. Ja, een film vol met humor, vol met dans en vol met die typische Bollywood bruiloftsfeer. Ja, ik weet het niet, maar ik word er altijd wel meteen vrolijk van. Ja, en als ik dan dit soort nummers hoor met die heerlijke dolbeats, dan voel ik de plezier en die flinke dosis shady vibes. Ja, en dan krijg ik wel zin om die film te zien, hoor. Ik weet nog helemaal niks van deze film. Maar het trekt me dan wel aan om de film te kijken. In ieder geval op dit moment genieten we van een prachtige dag. En een prachtige dag maken we samen. Natuurlijk met Ujjala op de achtergrond. Ik zie ik mooi mooi Ghana, goed zo het Ghana. Nanchwala Ghana, ik heb het allemaal bij me.

Ja, Ganneke naam hij Eitebaar komt uit de film Chandemira Dil. Een prachtige mooie Ganne die je hoort on Dunya Kamijore Hindustani Hit Radio. Ja, de beste hits zijn de heerlijkste Ganne. Ik heb Isbaar, de film Ik Kies, hier zo voor me. Met een prachtige mooie Ganne. Een Ganne die je al vaker hebt gehoord, maar waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Ganneke naam is Sitare. En het is de prachtige mooie stem van my favorite Arijit Singh.

Dirty, de prachtig mooie stem van Arijit Singh. Ja, sommige nummers voelen alsof ze recht uit de nachtelijke hemel komen. Ze zijn rustig, ze zijn warm en ze zijn vol hoop. Ja, soms moet je omhoog kijken om vervolgens te beseffen hoeveel licht er nog om je heen is. Ja, en precies dat gevoel zat in deze prachtig mooie gana Sitare van Arijit Singh. Een nummer dat draait om dromen, het draait om verlangen en het geloof dat er altijd ergens een nieuw begin schittert. Hoe donker het ook wel niet lijkt. Ja, blijf lekker genieten, leun lekker achterover en als je op het werk bent, vergeet je niet om je op je werk te concentreren. Hè? Ik kan me voorstellen dat je gedachten even gaan zweven van dit soort nummers. Maar we blijven nog wel even in de sfeer om te blijven genieten.

हर जन्म में रहेगा तुझ पे फना, चंद मेरा दिल, het is de title track uit deze gelijknamige film. Ja, je hoort de stem van Sachin Jigar samen met Amitabh Bhattacharya. Ja, prachtig mooie Ghana, je hoort ze hier bij Ojala Radio, de beste hits en de heerlijkste Ghana, Andunya Kamashur, Hindustani Hit Radio. Ja, voordat we er even tussenuit gaan, doen we nog even een mooie Ghana van Arijit Singh. Ik groep Surat Ghana, or Ghana kanam he aap is het hoepen mee.

0: live vanuit de hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd. En er zijn minstens 32 doden gevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
6: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistie du Meer. Top Hijia. Naar 020 363 0808. Rato din. Aap hamse baat kersekte hè. Orham. Aap se baat keringe. 020 363 0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hè.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
6: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een politiecontrole na een ongeluk viel op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 8 kilometer en 30 minuten. Verder bergingswerk op de A9 richting Amstelveen vielen voor knooppunt Velzen 3 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot slot nog de N57 Rotterdam-Middelburg voor de Haanvlietdam 6 kilometer en 30 minuten vanwege bezoekers aan concertatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: आप उजाला रेडियो सुन रहे हैं जहां संगीत की रोशनी से आपका दिल का अंधेरा भी उजाला हो जाता है।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Het Openbaar Ministerie

Amsterdam. Voor Zoeterwoude een file van 40 minuten door een politieonderzoek. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Tot die tijd daar flink wat vertraging. Verder de Duitse grenscontrole op de A12 vanaf Arnhem. Een file van ongeveer 10 minuten nu, vanaf Zevenaar. En tot slot drukte in Zeeland vanwege Concert at Sea. Op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg duurt de reis 35 minuten langer voor de Haringvlietdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो पूरा देश में दिया बे प्लस पर हमेशा।
1: Live vanuit de Hoofdstad.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
3: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: tijden, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkelen-Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
5: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl info@ujala.nl

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Den Haag tot aan Zoeterwoude ongeveer 40 minuten extra. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Verder andere zaken. Een kudde schapen op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer en 25 minuten. Opletten geblazen daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम।

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तू जाने है तोख,
1: तू जाने है तोख।
2: You are.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Heer, door Salgre Heer. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moonesanskar Heer. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
8: Radio. You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
9: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai FM DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
10: उजाला रेडियो द हिंदुस्तान से साउंड फॉर नीदरलैंड via DAB+ एंड वर्ल्डवाइड ऑनलाइन जॉइन द मूवमेंट फॉलो ऑन्स ऑफ सोशल्स फेसबुक इंस्टा टिकटॉक एंड यूट्यूब कैनल स्प्रेड द वाइब शेयर द लव उजाला रेडियो ऑलवेज शाइनिंग.
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vooral druk in Zuid-Holland vanwege incidenten, werkzaamheden en bezoekers aan Concert at Sea. Te beginnen met een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet ging het mis. Daardoor heb je 40 minuten vertraging, want de parallelrijbaan is dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten oponthoud door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een te hoog voertuig. Van de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum een kwartier oponthoud door een ongeluk op de N447. En tot slot drukte op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je een half uur vertraging. En dat komt door bezoekers aan Concert at Sea. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurben daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hen? Door Shadi honen wel hen? Zullen we wel? Door DJ A. Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hen? Door Shadi honen wel hen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Patwaan & Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding & Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
2: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. Huishoudens zullen de komende tijd vooral moeten wennen aan grote verschillen in de energieprijzen, zoals dat de afgelopen tijd het geval was. Dat zegt Martijn Hagens, de nieuwe topman van de energieleverancier Eneco, in een toelichting op de jaarcijfers. Vooral mensen met dynamische energiecontracten voelen de prijsschommelingen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujala Radio, Des Bharme. Tu jana hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, Des Bharme. Ha? Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jana hai toh. Dhindora baja dijiye.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
0: Dit is Ojala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Toe Janito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal op de weg en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. De A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel ging het mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto en hierdoor heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio par sangeet ka safar jari hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AFAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AFAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
3: Rout Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
5: You are.
6: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris Debat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1:00 Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Hi, this is Deepika Padukone.
8: Hi, this is Imran Khan.
9: Hi, this is Sunny Deol.
10: Hi, this is Ajay Devgan.
11: Hi, this is Ranveer Singh.
12: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
13: My name is Shah Rukh Khan.
14: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
3: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor loopt het ook vast op de A27 zelf, bij de A richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan naar de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoofdvliet staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmade een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, hierdoor heb je een half uur vertraging. Omrijden kan via de A44. En dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Staat 40.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो अब उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो अब उजाला रेडियो.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Drie rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. De maatregelen volgden op onderzoeken naar oorlogsmisdaden, waaronder een arrestatiebevel tegen Benjamin Netanyahu. De VS betwist de bevoegdheid van het hof en verdedigt de sancties. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Een 53-jarige man uit Arnhem is aangehouden en het zwaard is in beslag genomen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertragingen door ongelukken, pechgevallen en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Op de A27 zelf is het daardoor ook druk, tussen Breda en Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto, hierdoor heb je 20 minuten extra reistijd. De A15, Gorkum richting Nijmegen. Bij Geldermalsen gebeurde eerder een ongeluk. Hier heb je nog 20 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. Hier heb je nog 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht en je kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल
3: म्यूजिक का सिलसिला जारी है गाने अच्छे से अच्छे गाने आप उजाला रेडियो पर सुन रहे हैं अब आप सुनिए उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग

You are. Ujala Radio Headlines. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. Drie rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए। Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net।
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
4: Lekker.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
7: Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: You are. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de avondspits met een ongeluk op de A10, de Ring Zuid, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je 20 minuten vertraging, één rijstrook is open. Dan de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nog 5 minuten oponthoud. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, de stem van Jonita Gandhi samen met Guru Randhawa. Ja, erg populair op dit moment. Uit het jaar 1991 is deze Gulshan Ranjot. Dat is eigenlijk zijn naam, maar we noemen hem gewoon Guru Randhawa. En ja, absoluut een populaire artiest op dit moment. Vooral in de Punjabi, Bhangra en Hindi pop scene.

Absoluut een heerlijke Gana, de stem van Udit Narayan. Jana suno, hum tum pe marte hain. Tum se mohabbat karte hain. Ja, hij is afkomstig uit de film Khamoshi. En dan de Khamoshi uit het jaar 1996. Een romantische dramafilm. Ja, geregisseerd door Sanjay Leela Bhansali in zijn regiedebuut. Ja, met in de hoofdrol onder andere Salman Khan en Nana Patekar. En nog steeds, 24 jaar later, kunnen we nog genieten van de heerlijke Gana. Laten we lekker genieten van dit moment. Het is Mirau Rab Kassat on Ujjala Radio. Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio. Dunya Kamashur Hindustani Super Radio. Ik zeg ik heerlijke Gana. Orwobi Ami DJ Ram Kassat. En de film Kabhi Alvida Na Kehna. Where is the party tonight? Baby, won't you dance with me?

प्यारे प्यारे लम्हे, प्यारी प्यारी बातें, सपनों के दिन है और सपनों की रातें। एक गाना है दिन का यार 2006। Ja, het was een controversiële film. En Karen Johar die vroeg aan Shah Rukh Khan om de hotelscène te regisseren. Want Karen Johar was destijds erg druk. En toen vroeg hij aan Shah Rukh Khan of hij de controversiële scène zelf wilde regisseren. Ja, en Shah Rukh Khan die vond het toch een beetje awkward. En die vroeg toen Amitabh Bachchan om de scène te regisseren. En vervolgens deed Amitabh Bachchan dat bij het telefoon. Hij heeft gewoon de telefoon gepakt en gebeld met, met de crew. En gewoon telefonisch heeft hij de scène geregisseerd. Uit de film Kabhi Alvida Na Kehna. Een ander leuk weetje is, misschien ken je nog de scène met Arha Hus Simran. Dat was de zoon van Shah Rukh Khan in de film. Ja, het was zijn zoon, hè? De zoon van Shah Rukh Khan samen met Priti Sinta. Maar weet je dat ik er veel later achter kwam dat het geen jongen was? Maar in werkelijkheid is het gewoon een meisje. Ja, zo weet je die dingetjes. Zo kom je nog eens achter wat feitjes. Dat zijn die leuke Jairam-weetjes. En die hoor je als je naar Ujala Radio hoort. Als je naar Ujala Radio luistert. Heerlijke Ghana, ook op dit moment speciaal voor jou geselecteerd. Een heerlijke love mashup.

Heerlijke nostalgie, heerlijke kafergana, type Barra Sahepani. From your boy Bacha. Je hoort hem hier bij de One and Only Ujala Radio. Ik hoop dat je lekker aan het genieten bent. Ik hoop dat je nog lekker aan het luisteren bent. Want we gaan hier nog lekker door met heerlijke, heerlijke Ghana. Tussen de nieuwe Bollywood songs hebben we natuurlijk ook een paar oudere nummers. Ik wilde zeggen oude nummers. Maar het zijn wat oudere nummers. En de film Kuche na Kaho, 2003. Ja, dan hoef je het nog niet oud te noemen, toch? Ja, dat was het jaar 2003 dat we Abhishek Bachchan met zijn toekomstige vrouw Aishwarya Rai op de big screen zagen. En kan jij deze clip nog herinneren? Misschien kan je de clip niet herinneren, maar deze Ghana zul je zeker nog herkennen.

Ja, je kan zeggen wat je wilt, maar dit blijft toch absoluut een hele mooie Ghana. Ik hou ervan. Kabhi Sulufos, kabhi Aanchel se, jab khele ti ho, achhe lagti ho. Mujhe dekhe, jab tum yun hi thandi aahe bharte ho, achhe lagti ho. Film ka naam hai Kuch Na Kaho, uit het jaar 2003. Ja, en een leuk weetje. Het duurde maar liefst 3 jaar om deze film af te krijgen. En dan heb ik het over de film Kuch Na Kaho uit het jaar 2003. Ujala Radio, hai sunu alo mehu ami Jairam. Ik hoop dat je lekker aan het genieten bent van de heerlijke Ghana. Het is lekker gevarieerd, want zo doen we het altijd toch? We doen het niet eentonig, we wisselen af. Een beetje de hamaka, een beetje rustig. Een beetje love Ghana en een beetje hangama. En zo doen we dat bij de one and only Dunya Ka Mashhoor Hindustani Hit Radio. De stem van Jesse B, Jyotika Tangri en Mumsy Stranger uit de film Jawani Janiman. Ook weer één in de categorie Oh God, One More Remix. Maar wel een heerlijke remix.

Heerlijke cover Ghana Galan Kardi, de stem van JCB, Jyoti Kanatangri in deze heerlijke dhamaka Ghana. Maar je hebt Hame Galat, de stem van Arijit Singh, Shashwant Singh en Pritam uit de film Love Aaj Kal.

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja. Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mew Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale hè, door Shadi Hone Wale hè. Ja, Kizika Moon Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Oostvaarders 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020 363 0808. Raadodien. Aap hem ze baat kerst ik te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020 363 0808. Ujala Radio Kistudio. WhatsApp.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are.
3: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujjala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: BNR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

You are. Ujala Radio Headlines. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.